0: So.
1: Ooh, yeah. You know.

Goedemorgen. Je betaalt binnenkort meer voor verkeersboetes. Vanaf 1 juli bevestigt justitieminister Annelies Verlinde. Een kleine snelheidsboete kost je dan €74 in plaats van 68. En bellen achter het stuur gaat van 182 naar meer dan €200. Als je bij alcoholcontroles positief blaast, meer dan 0,5 promille, betaal je nu €217. Vanaf 0,8 promille is dat bijna €480. De federale regering verhoogt dus vooral de onmiddellijke inningen met 10%. Zo gaat er meer geld naar onze staatskas, gemiddeld €50 miljoen per jaar. Verkeersexperts denken niet dat die hogere boetes het verkeer veiliger gaan maken. Maar eerder wel het verhogen van de controles, waardoor dus de pakkans stijgt. Er staan te veel sociale woningen leeg. Op dit moment zo'n 11.000, sommige zelfs langer dan een half jaar. Terwijl 215.000 mensen op die wachtlijst staan voor zo'n sociale woning. En de leegstand stijgt jaar na jaar. Komt vooral omdat veel van die huizen worden gerenoveerd of zelfs een complete make-over krijgen, zegt bevoegd minister Hans Bonte van Vooruit. Omdat ze verouderd zijn, die woningen, waardoor die energie verslinden. Om die leegstand aan te pakken, moeten huurders bij sommige verbouwingen wel niet meer verhuizen, wat vroeger wel het geval was. En op het WK voetbal hebben Portugal en Cristiano Ronaldo een start toch wel een beetje gemist. Ze speelden in hun openingswedstrijd in Houston maar 1-1 gelijk gisteravond tegen Congo. Beter ging het met de Engelse voetbalster Harry Kane, die scoorde 2 keer tegen Kroatië. En Engeland won gisteravond uiteindelijk met 4-2. Afgelopen nacht versloeg Ghana Panama met het kleinste verschil. Het werd daar 1-0. En Colombia klopte vanmorgen Oezbekistan met 1-3. Veel zon vandaag en warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm dit weekend. Zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het dan tropisch, zomers, zonnig, warm, maxima tot 36 graden. Maar als je het echt frisser wil, dan kan je misschien naar Schotland gaan. Daar is het maar 15 graden.

Top 2 gehackt. Gehackt. Festie Loco. Nog fouter, nog stouter. Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Ontdek alles over het Festie Loco straks vanaf 12 uur. Top 2. We make you move.

0: Onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
0: Check jvoglasfolies.be voor elk raam de juiste folie.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Whittaker en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Land of Love, zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info?

Goedemorgen. Je betaalt binnenkort meer voor verkeersboetes. Vanaf 1 juli bevestigt justitieminister Annelies Verlinde. Een kleine snelheidsboete kost je dan €74 in plaats van 68. En bellen achter het stuur gaat van 182 naar meer dan €200. Als je bij alcoholcontroles positief blaast, meer dan 0,5 promille, betaal je nu €217. Vanaf 0,8 promille is dat bijna €480. De federale regering verhoogt dus vooral de onmiddellijke inningen met 10%. Zo gaat er meer geld naar onze staatskas, gemiddeld €50 miljoen per jaar. Verkeersexperts denken niet dat die hogere boetes het verkeer veiliger gaan maken. Maar eerder wel het verhogen van de controles, waardoor dus de pakkans stijgt. Er staan te veel sociale woningen leeg. Op dit moment zo'n 11.000, sommige zelfs langer dan een half jaar. Terwijl 215.000 mensen op die wachtlijst staan voor zo'n sociale woning. En de leegstand stijgt jaar na jaar. Komt vooral omdat veel van die huizen worden gerenoveerd of zelfs een complete make-over krijgen, zegt bevoegd minister Hans Bonte van Vooruit. Omdat ze verouderd zijn, die woningen, waardoor die energie verslinden. Om die leegstand aan te pakken, moeten huurders bij sommige verbouwingen wel niet meer verhuizen, wat vroeger wel het geval was. En op het WK voetbal hebben Portugal en Cristiano Ronaldo een start toch wel een beetje gemist. Ze speelden in hun openingswedstrijd in Houston maar 1-1 gelijk gisteravond tegen Congo. Beter ging het met de Engelse voetbalster Harry Kane, die scoorde 2 keer tegen Kroatië. En Engeland won gisteravond uiteindelijk met 4-2. Afgelopen nacht versloeg Ghana Panama met het kleinste verschil. Het werd daar 1-0. En Colombia klopte vanmorgen Oezbekistan met 1-3. Veel zon vandaag en warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm dit weekend. Zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het dan tropisch, zomers, zonnig, warm, maxima tot 36 graden. Maar als je het echt frisser wil, dan kan je misschien naar Schotland gaan. Daar is het maar 15 graden.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met ImmoBlauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
2: Yes, I speak a bit English, yes.
1: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jou toffe?
5: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is dus een beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wiene?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs jij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
8: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
9: Top 2.

Headlines. Goedemorgen. Je betaalt binnenkort meer voor verkeersboetes. Vanaf 1 juli bevestigt justitieminister Annelies Verlinde. Een kleine snelheidsboete kost je dan €74 in plaats van 68. En bellen achter het stuur gaat van 182 naar meer dan €200. Als je bij alcoholcontroles positief blaast, meer dan 0,5 promille, betaal je nu €217. Vanaf 0,8 promille is dat bijna €480. De federale regering verhoogt dus vooral de onmiddellijke inningen met 10%. Zo gaat er meer geld naar onze staatskas, gemiddeld €50 miljoen per jaar. Verkeersexperts denken niet dat die hogere boetes het verkeer veiliger gaan maken, maar eerder wel het verhogen van de controles, waardoor dus de pakkans stijgt. Er staan te veel sociale woningen leeg. Op dit moment zo'n 11.000, sommige zelfs langer dan een half jaar, terwijl 215.000 mensen op die wachtlijst staan voor zo'n sociale woning. En de leegstand stijgt jaar na jaar. Komt vooral omdat veel van die huizen worden gerenoveerd of zelfs een complete make-over krijgen, zegt bevoegd minister Hans Bonte van Vooruit. Omdat ze verouderd zijn, die woningen, waardoor die energie verslinden. Om die leegstand aan te pakken, moeten huurders bij sommige verbouwingen wel niet meer verhuizen, wat vroeger wel het geval was. En op het WK voetbal hebben Portugal en Cristiano Ronaldo een start toch wel een beetje gemist. Ze speelden in hun openingswedstrijd in Houston maar 1-1 gelijk gisteravond tegen Congo. Beter ging het met de Engelse voetbalster Harry Kane, die scoorde 2 keer tegen Kroatië. En Engeland won gisteravond uiteindelijk met 4-2. Afgelopen nacht versloeg Ghana Panama met het kleinste verschil. Het werd daar 1-0. En Colombia klopte vanmorgen Oezbekistan met 1-3. Veel zon vandaag en warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm dit weekend. Zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het dan tropisch, zomers, zonnig, warm, maxima tot 36 graden. Maar als je het echt frisser wil, dan kan je misschien naar Schotland gaan. Daar is het maar 15 graden.

straks wordt top 2 gehackt. Festi Loco! Nog fouter, nog stouter! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Ontdek alles over het Festi Loco straks vanaf 12 uur. Top 2. We make you move.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
2: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: Modu van.
3: Liquidator wint. Wiedermaal, ik kom hier net de zak slimmer.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of verenigingen?

Headlines. Goedemorgen. Je betaalt binnenkort meer voor verkeersboetes. Vanaf 1 juli bevestigt justitieminister Annelies Verlinde. Een kleine snelheidsboete kost je dan €74 in plaats van 68. En bellen achter het stuur gaat van 182 naar meer dan €200. Als je bij alcoholcontroles positief blaast, meer dan 0,5 promille, betaal je nu €217. Vanaf 0,8 promille is dat bijna €480. De federale regering verhoogt dus vooral de onmiddellijke inningen met 10%. Zo gaat er meer geld naar onze staatskas, gemiddeld €50 miljoen per jaar. Verkeersexperts denken niet dat die hogere boetes het verkeer veiliger gaan maken, maar eerder wel het verhogen van de controles, waardoor dus de pakkans stijgt. Er staan te veel sociale woningen leeg. Op dit moment zo'n 11.000, sommige zelfs langer dan een half jaar, terwijl 215.000 mensen op die wachtlijst staan voor zo'n sociale woning. En de leegstand stijgt jaar na jaar. Komt vooral omdat veel van die huizen worden gerenoveerd of zelfs een complete make-over krijgen, zegt bevoegd minister Hans Bonte van Vooruit. Omdat ze verouderd zijn, die woningen, waardoor die energie verslinden. Om die leegstand aan te pakken, moeten huurders bij sommige verbouwingen wel niet meer verhuizen, wat vroeger wel het geval was. En op het WK voetbal hebben Portugal en Cristiano Ronaldo een start toch wel een beetje gemist. Ze speelden in hun openingswedstrijd in Houston maar 1-1 gelijk gisteravond tegen Congo. Beter ging het met de Engelse voetbalster Harry Kane, die scoorde 2 keer tegen Kroatië. En Engeland won gisteravond uiteindelijk met 4-2. Afgelopen nacht versloeg Ghana Panama met het kleinste verschil. Het werd daar 1-0. En Colombia klopte vanmorgen Oezbekistan met 1-3. Veel zon vandaag en warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm dit weekend. Zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het dan tropisch, zomers, zonnig, warm, maxima tot 36 graden. Maar als je het echt frisser wil, dan kan je misschien naar Schotland gaan. Daar is het maar 15 graden.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
8: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of béguin.be.

0: Evenemens.
1: Goedemorgen. Al maar meer mensen in Vlaanderen die geregeld uitgaan naar clubs, dansfeesten of festivals, die geven toe dat ze illegale drugs gebruiken. Het zijn er opvallend meer dan 10 jaar geleden, zegt het VAD. Dat is het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Het gaat dan onder meer om cannabis, ecstasy en vaker ook ketamine. Dat je gezondheid echt wel beschadigt als je het lang gebruikt. Toch drinken uitgaanders nog altijd het meeste alcohol, zoals bier en cocktails. Het Vlaams Expertisecentrum voor alcohol en drugs ziet dat vooral jonge feestvierders tussen 18 en 24 jaar geregeld binge drinken of veel alcohol dus op korte tijd. Op het metalfestival Graspop in Dessel is een man van 47 ziek geworden en daarna gestorven in het ziekenhuis. Dat bevestigt de organisator. De man voelde zich vanmorgen op een van de campings plotseling niet goed. De hulpdiensten kwamen bijzonder snel naar het metalfestival en probeerden de man nog te helpen. Ze brachten hem met spoed naar het ziekenhuis, maar de man van 47 overleed iets later. Alles wijst volgens de dokters op een natuurlijke dood. En dan nog atletiek, want Naffy Thiam, een van onze topatleten, start opnieuw in competitie. Het laatste weekend van juni is dat, op een atletiekmeeting in Ratingen in Duitsland. Dat staat op de website van de organisatie. Naffy Thiam, onze drievoudige Olympische kampioene op de zevenkamp, kwam niet meer in actie sinds het mislukte WK in Tokio. Dat was in september van vorig jaar. En als je Thiam zelf aan het werk wil zien in ons land, dan moet je woensdag 15 juli naar Luik gaan. Daar neemt ze deel aan een internationale meeting. We genieten van een uitbundige zon tot vanavond laat. De warme maxima tot 33 graden. Aan zee is het koeler, 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het dan opnieuw wat minder warm. Zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het zomers en zonnig warm. De maxima tot 36 graden.

straks wordt top 2 gehackt. Festi Loco! Nog fouter, nog stouter! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Ontdek alles over Festi Loco straks vanaf 12 uur. Top 2. We make you move.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Amai, daar regent hier binnen.
2: Zwaansnanny.
1: Jawel, er staan een emmer in de living.
2: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
1: Dakmeester?
2: Ja.
1: Dakmeester.com. Want dat dak verdient je.
2: Dakmeester.
1: Zwaansnanny, hè. Ik krijg dan niet om u, hè.
3: Staat Kato dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses af, Trucks en Locristi.
1: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist te zien, hè.
1: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
3: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
1: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
0: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe. Yeah.

0: Headlines. Goedemiddag. Gelijke kansencentrum Unia noteerde vorig jaar meer dan 8000 klachten. Dat zijn er minstens 20 per dag. De meeste van die gevallen gaan over discriminatie en haat. Die worden wel snel opgelost door te praten en te onderhandelen. Bijvoorbeeld bij pesterij op het werk of bij toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Als het echt nodig is, stapt Unia naar de rechter om een complex probleem juridisch aan te pakken. Zo'n 7 op de 10 van de slachtoffers krijgen echt wel erkenning dat ze worden gepest of gehaat, blijkt uit onderzoek van de Franstalige Universiteit van Louvain-la-Neuve. Al maar meer mensen in Vlaanderen die geregeld uitgaan naar clubs, dansfeesten of festivals geven toe dat ze illegale drugs gebruiken. Het zijn er opvallend meer dan 10 jaar geleden, zegt het VAD. Dat is het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Het gaat dan onder meer om cannabis, ecstasy en vaker ook ketamine, dat je gezondheid echt wel beschadigt als je het lang gebruikt. Toch drinken uitgaanders nog altijd het meeste alcohol, zoals bier en cocktails, en is dat de ideale drug voor hen. Het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs ziet dat vooral jonge feestvierders tussen 18 en 24 jaar geregeld binge drinken of veel alcohol op korte tijd. En voetbalsupporters letten maar goed op als ze tickets kopen voor de wereldbeker in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het cyberbeveiligingsplatform Silent Push kon al 300 frauduleuze websites oprollen. De FBI waarschuwde eind mei al voor die misleidende ticketsites. De Amerikaanse Veiligheidsdienst kreeg al veel klachten binnen van voetbalfans die honderden tot enkele duizenden dollars verloren aan valse toegangskaartjes voor dat WK. FIFA raadt fans aan om enkel via hun officiële website tickets of andere deals te kopen of te bekijken. Zonovergoten namiddag bij 25 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. Vanavond kans op onweersbuien die plaatselijk hevig kunnen zijn. Morgen opnieuw zeer zonnig en warm tot 35 graden. Vanaf de vooravond kunnen er morgen opnieuw serieuze onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Ook in het weekend schijnt de zon volop bij 33 graden. Aan zee iets koeler, 22 graden op zaterdag en 27 op zondag. Maandag blijft het zonnig en tropisch warm, tot 36 graden.
1: Dit is Top 2. Top 2 hackt. Dit uur wordt gehackt door

0: 2 Hakt.
1: 6 uur lang nemen ze hier de radio over op Top 2 Festiloco. Welkom mannen, welkom in de studio.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Het gaat gezellig worden, hè?
2: Sowieso.
1: Wat gaan we 6 uur lang doen?
2: Plezier maken.
1: En babbelen en muziek maken en een beetje, ja, de sfeer is dat van Festiloco. Ja, als je het festival zou moeten beschrijven in 3 woorden, welke 3 zouden dat dan zijn, Manu?
3: Fouter, stouter en zotter.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel alles samenvat, want ja, jullie zijn wel een iets ander festival dan de gewone mainstream festivals. Jullie pakken het net iets anders eraan, hè?
4: Ja, dat klopt. Manu, de organisator, heeft eigenlijk een heel goed concept in elkaar gestoken, waar dat toch eigenlijk een heel breed publiek aan zijn trekken komt.
1: Zeg, als je er nog nooit bent geweest, hoe zou je de sfeer van het festival omschrijven als je er inderdaad nog nooit bent geweest?
2: Zot. Nee, het is echt wel gek, want de mensen weten wat ze kunnen verwachten. En het voordeel van het Festiloco is dat er heel veel verschillende genres zijn en iedereen... Ja, kan zijn ding krijgen, hè, voor ieder wat wils.
1: Oké, we gaan straks nog veel meer jappen, maar ik geloof dat het echt wel heel zot gaat worden hier. Straks veel meer Festiloco.
0: Top 2 Hakt. Festiloco.

0: start je zomer goed.
1: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
0: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
1: Shopping Brugge, er valt altijd wat te beleven.
0: Top 2. Festiloco.

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
3: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
2: Waar wacht je nog op?
4: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
1: Moduvan.
5: Een liquidator wint. Wiedermaai kom in het zak slimmer.
6: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: Virgin News hebben, maat.
1: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
2: Top 2. We make it move. Top 2 Hart. Festiloco.

0: Het is een beetje teren op de nostalgie van vroeger. Fout en stout zomerfestival. Ik heb het over Festi Loco. En bijna alle genres die komen daar aan bod, want het gaat natuurlijk lekker breed bij jullie, hè?
1: Ja, zeker en vast, ja. Met de drie podia's hebben we drie verschillende genres. En voor ieder wat wils, natuurlijk.
0: Oké, Festi Loco, het is zo met een kwinkslag, maar hoe begin je dan eigenlijk met het samenstellen van de line-up? En hoe vroeg ligt die al vast?
1: Goh. Eigenlijk, de week na het festival beginnen we al met de volgende line-up.
0: Bye.
1: En zelfs nu zijn we al een beetje bezig met de headline.
0: 2027. Wauw, oké, dat gaat snel. Maar jullie hebben ook wel een heel, ja, toch wel veel Belgische artiesten op de line-up staan. Dus er is toch wel een zekere Belgische verankering. Vinden jullie dat belangrijk?
1: Ja, zeker en vast. Het is de dance scene, ook in België. De muziek. Er is zoveel Belgische muziek dat wereldwijd overal nog gedraaid wordt. En Festi Loco teert ook op de nostalgie van vroeger een beetje, van de discotheken. Ook van de 90's. Mm-hmm. Dat is op ons lijf geschreven. Hè.
0: Mm-hmm. Is er zo iemand op de line-up waar je zoiets hebt van ach, daar ben ik nu wel heel trots op dat we die dit jaar hebben kunnen boeken?
1: Ja, dit jaar, Too Unlimited, dat is toch, die nummers, ik was nog, ik denk dat ik mijn pamper nog aan had als die nummers uitkwamen, maar ik herken die nog. No Limit, Twilight Zone.
0: Ik wist zelfs niet meer dat ze aan het optreden waren, of dat ze nog optreden.
1: Ja, die treden nog op, ja.
0: Wow.
1: Ray is nog altijd dezelfde, maar zijn side chick, die is al een paar keer veranderd.
2: Ja.
0: Zijn er dan ook nog zo, Too Unlimited, dat is zo'n bucketlisting, maar zijn er nog zo artiesten die heel erg hoog op de bucketlist staan, die op je wish list staan?
1: Goh.
0: Je mag dromen. Je mag eender wie boeken op Festi Loco.
1: Ja, zo'n Armin van Buuren of zo een keer. Okay. Zulke mannen, maar ja, dat is onbereikbaar. Hè, voor,
0: ik weet niet.
1: Ja.
0: Droom groot, hè. Droom groot. Het is ondertussen ook al de zesde editie dat jullie bezig zijn. Het gaat door in Nienhoven. Maar ja, wat maakt dan zo een artiest een goede fit met Festi Loco? Wat moet hij hebben?
1: Goh, hij moet in feite niet gewoon een DJ-set draaien, maar hij moet de mensen entertainen. Allee, nog meer dan anders. Ik verwacht ook dat ze de micro nemen, dat ze het volk zot doen worden. Hè, ja. Dus volledig loco doen gaan, hè. Allee, dat is de bedoeling. Dus het is niet als je gewoon een DJ-setje draait. Dat telt voor mij niet. Allee, het moet iets meer zijn dan dat. Het moet opvallen.
0: Ja.
1: En je kunt opvallen als DJ, als je aan het draaien bent, maar ook op voorhand, in de socials en zo.
0: Mm-hmm.
1: Daar, als organisatoren rekenen we daar ook een beetje op, dat die ons ook een beetje steunen en support geven.
0: Absoluut. 6 jaar bezig, 6 jaar op de teller. Het gaat een beetje over gek en zot zijn natuurlijk, Festi Loco. Zijn er dan ook al zo zotte, gekke dingen die jullie met artiesten hebben meegemaakt? Of een zotte rider of zo, dat je zoiets hebt van oei, dat is wel blijven blijplakken van de afgelopen 6 jaar.
1: Dat valt goed mee. In feite, de moeilijkste van het jaar is Ronnie Retro. Echt waar. Een rider dat niet in heeft. Sixkes van Katie van Dudden.
3: Het is gewoon te kijken of dat je er echt naar kijkt.
1: Desperados. We zien alles. Ja. Behalve warm eten, dat doen we niet. Ze moeten thuis maar eten.
2: Ik ging juist voor het die vraag met de riders.
0: Zeg, Greg staat hier ook in de studio. Je staat ook mee op de line-up. En jullie hebben ook nog iets zot gedaan, want jullie hebben ook een anthem gemaakt.
2: Ja, klopt. Ik speel nu voor mijn 5e keer op Festi Loco.
0: Amai, zot.
2: Ja, ik ben heel trots en dankbaar dat man nu altijd mij er terug bij neemt. En de man contacteerde mij een paar maanden geleden van ja, Greg, ik heb een goed idee. Wil ik hier geen Festi Loco aan te maken? Ik zeg oké, ja, top hè.
0: Voilà, we gaan daar straks nog dieper over induiken. We gaan er vooral een keer naar luisteren. Maar eerst muziek.
4: Top 2 haakt. Festi Loco.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. De Hoge Raad voor Justitie kreeg vorig jaar een record aantal klachten binnen. Het opende meer dan 400 nieuwe dossiers. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. 66 klachten waren ook gegrond. De grootste frustratie is de lange duur van de procedures. Zo was er een zaak die al sinds 2023 aansleept, maar de behandeling staat pas gepland in 2030. Ook het gedrag van bepaalde magistraten is soms ondermaats. Het gaat dan bijvoorbeeld om een rechter die agressief reageerde. En het hoogste aantal meldingen over discriminatie en haat sinds corona. Gelijke Kansencentrum Union noteerde er meer dan 8000. Dat zijn er minstens 20 per dag. De meeste gevallen van discriminatie en haat worden snel opgelost door te praten en te onderhandelen, bijvoorbeeld bij pesterijen op het werk of bij toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Als het echt nodig is, stapt Unia naar de rechter om een complex probleem juridisch aan te pakken. De Verenigde Staten gaan herbekijken welke troepen en militaire basis het in Europa wil houden. Dat heeft de Amerikaanse defensieminister Hegseth gezegd op een NAVO-top in Brussel. Volgens hem is de NAVO zijn doel kwijtgeraakt sinds het einde van de Koude Oorlog. De evaluatie van de militaire aanwezigheid zou iets minder dan 6 maanden duren. Eerder maakte de VS al bekend dat ze 50.000 troepen weghalen in Duitsland. NAVO-baas Mark Rutte reageert wel optimistisch. Hij zegt dat de Europese lidstaten de verdediging van Europa zelf zullen opvangen. Deze namiddag volop zon bij 23 graden aan zee en tot 33 graden elders. Vanavond wel kans op felle onweersbuien. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm tot 35 graden. Ook 's avonds kunnen er opnieuw forse onweersbuien zijn. In het weekend blijft het erg zonnig met maxima tot 32 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 hackt. Dit uur wordt gehackt door Festiloco. Top! We make you move. Dit is Top 2. We make you
2: move. Yes, yes. The rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level.

0: Twee haakt.
1: Ik heb iemand aan de lijn die het festival van binnen en van buiten kent. Goeiedag, Pat B.
2: Hoi, een hele goede dag.
1: Hoe gaat het met jou?
2: Ja, met mij gaat het hartstikke goed. Weer een mooi weekend achter de rug. Dus wat dat betreft zijn we nog een beetje aan het bijkomen, maar verder alles in orde.
1: Heerlijk. Jij klinkt altijd even enthousiast. En ik vraag me af, hoe enthousiast ben jij voor Festiloco?
2: Ja, waanzinnig enthousiast. Ik ben er eigenlijk al heel vaak te gast geweest. Het is eigenlijk altijd super tof daar in Nienhoven. Warme sfeer, leuke mensen. Dus ja, dat is toch altijd wel weer een hoogtepuntje van de zomer.
1: Ja, ik heb ook begrepen dat je de enige DJ bent die het festival van dag 0 tot nu hebt meegemaakt.
2: Oh.
1: Proficiat.
2: Wauw. Oké, dat wist ik niet. Maar inderdaad, ik heb vanaf editie 1 ben ik erbij. Dus dat is wel heel gaaf. Leuk om te horen.
1: Ja, ik denk dat zeker Manu ook gewoon een heel grote fan is van alles wat jij doet. Hè?
3: Ja, volledig mijn stijl. Ja.
2: Dat horen we graag.
1: Pet, ik weet niet of je het logo ook al eens een keer goed in doog hebt gehad van Festiloco.
2: Zeker. Een vogeltje, of wat is het?
1: Ja, nee. Er is het ook een kleine...
3: Flamingo.
1: In een flamingo, ja, maar op zo'n bepaalde vormgevingen op de website en op de socials is er ook een kleine knipoog naar jou terug te vinden.
2: Zeker. Het is een heel vrolijk artwork. En wat dat betreft lijkt dat natuurlijk een beetje op mij, absoluut.
3: Ja.
1: Zeg, wat is zo het zotste dat je al hebt meegemaakt op Festiloco?
2: Het zotste wat ik heb meegemaakt, dan moet ik toch eigenlijk terug naar de allereerste editie. Dat was eigenlijk, volgens mij was dat een van de eerste festivals na corona.
3: Klopt, ja.
2: Dus dat is 2021 of 2022 geweest. Dat was zo net het moment dat er eigenlijk weer iets mocht. En ja, dat was eigenlijk een beetje, in eerste instantie was het een bevreemdende situatie. In de zin van, we hadden net 2 jaar in lockdowns gezeten, geen mensen gezien, niemand aangeraakt. En opeens mocht alles weer. Ja, en dan kom je daar in Nienhoven terecht tussen de duizenden mensen. Ja, ik vond het... Het werkte bevrijdend. Het voelde als een soort droom. En dat is me altijd wel heel erg bijgebleven. Het ging ook helemaal los toen. Ja. Echt, dat was echt fantastisch.
1: Het was een goede knaldrang.
3: Ja, dat was...
2: Zo, echt wel.
1: Ja, Manu, want het was echt... maar met een paar dagen speling op het festival kon ook niet doorgaan. Dus je moest dan scannen om binnen te gaan. Ja. Mondmasker mocht af en iedereen mocht elkaar voor de eerste keer dan ook terug vastnemen en knuffelen. En feesten vooral ook, hè.
3: Ja, mensen waren dan... Sommigste mensen waren aan het wenen dat ze elkaar 2 jaar niet gezien hadden. Ja. Emotioneel, omdat ze zeiden van... Allee, hoe kan deze? We hebben 2 jaar thuis gezeten. En nu komen we hier toe. Allee, dat was precies... De vrijheid van, ik weet niet wat, de bevrijding van Noorlog. Ik weet niet wat ik ervan moet schrijven.
1: Hey, Pat B, je hebt daar de deel van uitgemaakt. Heerlijk.
2: Ja, het was echt fantastisch. Dat is wel echt een momentje, dat zal ik nooit niet meer vergeten.
1: Begrijpelijk. Zeg, wat kunnen we verwachten van jouw set tijdens Festiloco? Veel Pat B classics?
2: Ja, zeker. Dus ik ga weer het bekende recept brengen. De klassiekers in de remix. Momenteel ook druk in de studio om nog wat nieuwe edits te maken. Dus het gaat weer een dolle boel worden.
1: Heerlijk. We kijken er alvast heel erg naar uit. En om op te warmen voor Festiloco gaan we nu al luisteren naar een setje van jou van Pat B. Merci en tot dan, hè.
2: Yes, tot dan. Bye-bye.
0: Top 2 haakt. Festiloco.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
4: Yes, I speak a bit English, yes.
3: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
4: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
5: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
8: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Ik krijg dan niet om uges, hè.
12: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
11: Goosses, mijn geen op nee.
12: Het moet weer al juist te zien, hè.
11: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands Aftrucks.
12: Dat kun je niet voor sukkelen, hè?
11: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehangse elektrische heftrucks en nog veel meer.
13: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
14: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
15: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
16: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
15: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
16: Sun wie, hè?
15: Sun Systems.
17: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
16: Ja, chique ding is dat, hè.
15: Sun Systems. Ja, hallo maat.
18: Hallo met Atilex.
19: Ik ben op zoek naar een kabel.
18: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
19: Nu ben ik de draad kwijt.
18: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
20: Top 2. We make you move. Top 2 haakt. Festiloco.

0: Friday Hacked. Festiloco.
1: Yes, Festiloco is taking over met heel veel gekheid op een stokje. Maar het is niet alleen een goed zot festival, maar esthetisch is het ook een heel mooi festival.
2: Ja, dat is toch de bedoeling. Eigenlijk zijn we ooit begonnen met... in feite wilden we een zomersfestival creëren. Hè. Ja. Het is altijd in het begin van de vakantie. En in het begin is dat gewoon begonnen met opblaasbare zaken te kopen die je voor je zwembad hebt. Flamingo's, krokodillen, strandballen, palmbomen enzovoort. Hè. Maar stilletjes aan, met dat ieder jaar toch een redelijke opkomst is, zijn we echt beginnen podiums kunnen bouwen met inflatables die men echt op maat laten maken in...
1: Alleen
2: China in feite, die worden geïmporteerd, die worden overgevlogen met de vlieger.
1: Maar nu, je maakt die ook allemaal zelf.
2: Ah wel, ja, die Chinezen maken die.
1: Ja, maar je bedenkt het wel of zo.
2: Ja, we zitten ook een beetje bij ons in de streek in het carnavalmilieu. We zijn heel creatief qua thema's uitwerken en qua zaken bouwen en zo. En, dit jaar bijvoorbeeld is er een volledig nieuwe mainstage van 40 meter breed.
1: Wauw.
2: En ik ben al jaren een watersporter, een kitesurfer in feite, een windsurfer van vroeger. En in feite nu is het concept ook echt surf. Dus er had een tsunami-golf afkomen met surfplanken en ik weet niet wat nog allemaal, maar de rest is aan de mensen om langs te komen en om te zien in het echt.
3: En te ontdekken, het zal wel zijn. En ook je mascotte is ook zo gegroeid uiteindelijk, hè?
1: Ja, het is een beetje een gimmick geworden, hè, die inflatables. Ja. Dus dat begint zo zijn eigen leven, ook als je kijkt naar de vormgeving op de socials, op de website en zo. Het heeft allemaal iets met opblazen te maken, ook, of zo. Opblaasbare figuren of zo.
3: Ik weet niet. Rosé de Flamingo is die opgeblazen.
1: Ja, is toch zo de opblaasflamingo die zo in het zwembad zit? Toch zo?
3: Ja. Maar die deel jij ook uit, hè, Manu, aan de mensen. Die deel je uit, hè, op het einde van het festival. Die opblaasbare flamingo's. En de krokodillen.
2: Ja.
3: Allemaal gadgets om mee te nemen naar huis.
1: Hey, heerlijk. Het zijn heerlijke strandvibes in het midden van een stad. Kom dat zien, kom dat kijken. 4 juli in Ninova.
0: Top 2 Hacked. Festiloco.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De stad Sint-Truiden wil zich burgerlijke partij stellen als blijkt dat de omgeving een rol speelde bij het dodelijke ongeval gisteren. Een jongen van 13 kwam om het leven toen hij met zijn fiets bij een oversteekplaats werd aangereden. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, maar het zou kunnen dat de overgroeide bermen een impact hadden. Volgens de burgemeester was het agentschap Wegen en Verkeer al meerdere keren verwittigd over de gevaarlijke situatie, maar zonder resultaat. Het parket onderzoekt intussen het ongeval. De Oekraïnse president Zelensky is in Brussel ontvangen door onze premier De Wever, defensieminister Franke en buitenlandminister Prevot. Ze hebben besproken hoe ons land Oekraïne kan helpen in de oorlog met Rusland. Franke bevestigde onder meer dat eind dit jaar de eerste Belgische F-16's naar Oekraïne vertrekken. Zelensky is intussen aangekomen op het Koninklijk Paleis voor een lunch met koning Filip. En dan naar ons voetbal. Landskampioen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk openen het nieuwe voetbalseizoen op vrijdag 7 augustus. Dat maakte de Pro League bekend tijdens de kalendervoorstelling. Op zaterdag trekt bekerwinnaar Union naar Westerlo en speelt Standaard tegen Cercle Brugge. Op zondag is het dan AA Gent tegen KV Mechelen, Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp sluit de eerste speeldag af tegen SK Beveren, vorig jaar de ongeslagen kampioen in 1B. De competitie is dit jaar voor het eerst weer zonder play-offs. En onze nationale voetbalvrouwen spelen in de eerste WK-kwalificatieronde tegen Polen begin oktober. Dat is zo net geloot. Als ze winnen moeten ze nog een tweede en laatste play-off-ronde spelen. En dat zal tegen de winnaar van het duel tussen Kazachstan en Ierland zijn. Dat is een haalbare kaart voor onze Flames en dus ook een goede kans om zich voor het eerst te plaatsen voor het WK-vrouwenvoetbal. Deze namiddag volop zon bij 23 graden aan zee en tot 33 graden elders. Vanavond kans op felle onweersbuien. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm tot 35 graden. Ook 's avonds kunnen er opnieuw forse onweersbuien zijn. In het weekend blijft het erg zonnig met maxima tot 32 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Festiloco.

0: 2 hacked.
1: Yes, we zitten nog steeds in 6 uur lang top hacked door Festi Loco. En het is daar sowieso ambiance gegarandeerd. Dat is waar, hè, mannen.
2: Het zal wel zijn.
3: Ja. Feestje.
1: Ja, het is van ochtends tot 's avonds echt gewoon
4: gas geven.
1: Hè. Ja.
4: Zal zijn.
1: Ik had ook gehoord dat het zo, ja, ambiance is op de main stage, dat is constant knallen. Maar dat er ook bijvoorbeeld ooit Frank Verstraeten is geweest, maar daarvoor stond dan Willy Sommers. Alles mag en alles kan.
2: Ja, dat is eigenlijk wel gek, hè.
1: Ja, hebben jullie zo zelf ook al zotte dingen gezien of meegemaakt op de wei, dat je zoiets had van, jongens, wat is er hier aan het gebeuren?
4: Oh, ik persoonlijk, als ik speel in de retro-tent, ja? Wat er wel heel leuk is daar, ik ben aan het draaien en ik heb veel van die mashups, zoals we kunnen meezingen en zo. En als ik die even mijn schuif toetrek... Oh, niet normaal. Brullen, niet normaal.
1: Handjes in de lucht ook, hè?
4: Je merkt, die mensen zijn er echt heel los. En ze weten van, oké, we gaan zot gaan doen. En alle remmen los, hè. En dat merkte wel aan het publiek. Echt een heel uitgelaten sfeer altijd. En dat is wel de max van een DJ, hè.
1: Ja, hebben jullie ook, ja, zijn jullie zo in contact met de mensen op de wei? Wat zijn zo de reacties van de mensen?
2: Ja, super eigenlijk. Ik presenteer en als er dan zo'n blok is van een uurtje, dan ga ik ook wel een keer op de wei en ga ik een keer de brug over naar de tent bij u kijken.
4: Welkom.
2: Ja. Ik moet altijd snel terug zijn. En de vriendschap die daar is, de liefde. Iedereen is, gelijk dat is echt los, maar iedereen heeft elkaar graag. Daar is ook nooit een cafeetje. Het is daar echt, ja,
1: zo'n festival.
2: Only love.
1: Ah, heerlijk.
3: Het eerste jaar was in feite... Net na corona, de eerste editie, dat was op 14 of 15 augustus, ik weet niet juist meer. Iedereen is 2 jaar niet mogen buiten komen. Mm-hmm. Ja. Toen was dat COVID-safe-ticket scan.
2: Echt,
3: met een mondmasker toekomen, dat in de vuilbak gooien.
2: Ja.
3: En er waren mensen ontween, elkaar rond vastpakken, die hadden elkaar 2 jaar niet gezien.
1: Wauw.
3: Dat was memorabel.
1: Ja, ik kan inbeelden dat dat zeer grijlige feestjes ook zijn geweest, zodat 2 jaar moeten binnenhokken. Hè. Dus heerlijk. Zeg maar, je bent de organisator ook van het festival, maar kan je daar zelf ook nog zo wat van genieten? Of ben je constant zo telefoons aan het opnemen en brandjes aan het blussen? Of?
3: Het eerste jaar, dat was de hel. Ja. Het eerste jaar weet je in feite niet goed wat dat aan begint. Maar je doet dat, je krijgt 300 telefoons, ze zijn kapot s'nachts en dan denkt je nooit meer. Ja. En dan hebben we dat beginnen aanpakken van, kijk, dat moet hier draaien zonder mij in feite.
1: Mm-hmm.
3: En nu heb ik overal terreinverantwoordelijken. Ik heb een secretariaat, mijn rechterhand ook, Steffi, die helpt mij al 2 maanden ondertussen. En zij is het hart van Festi Loco in feite. En problemen die daartoe komen, worden allemaal terug uitgestuurd.
1: Ja.
3: Daar zitten volledig... Ja, er zit echt een organisatie achter en dat loopt. Ik kan in feite een dag naar de zee gaan. En dan s'avonds terugkomen.
4: Wij kunnen dat wel beamen.
2: Wij gaan mee, hè?
4: Ja, maar ik kan dat beamen. In het begin, de eerste jaren, zag ik hem nooit. Hè? En ik zei, ik heb hem helemaal niet gezien. En het is 2 jaar na elkaar dat ik hem toch achteraan in de backstage zit. Ja, even praten.
1: Ja, dat is goed. Het is fijn. Het is ook een beetje belangrijk om toch te genieten op je eigen festival. Hè? Maar ik begrijp dat het moeilijk is. Maar je bent ontlast. Zeg, het gaat ook door in Nienhoven. Waarom in Nienhoven? Jij bent van Nienhoven.
3: Ja, Nienhoven is mijn geboortestad, mijn thuisstad. Mijn vrienden wonen daar allemaal. Ik ken daar iedereen. De mensen kennen mij ook, denk ik, ondertussen al. In feite was ook mijn doel van Nienhoven op de kaart te zetten. Hè. Nienhoven komt soms een keer negatief in het daglicht. Iets te veel naar mijn gedacht. En dat is niet waar. Dat is veel niet waar. Maar met het festival willen we echt een keer iedereen in België uitnodigen. Kom naar Nienhoven. Het is er leuk. Het is er fijn. Aan de Dender. Leuk festival. 1 dag alles geven. En dat is in mijn thuisstad Nienhoven.
1: Voilà. Misschien ook belangrijk te zeggen, welke dag is het?
3: Zaterdag 4 juli.
1: Hopsa.
0: Op 2 haakt. Festi Loco.

0: 2 haakt.
1: Het is 6 uur lang feest met de mannen van Festiloco hier op Top 2. Een Festiloco heeft ook iets wat heel veel andere festivals niet hebben. Of misschien kan ik wel zeggen, geen enkel festival heeft. Want jullie hebben een eigen anthem.
2: Ja, klopt hè.
1: Zot. Ik denk niet dat heel veel andere festivals dat hebben, of nou. Nee. Dus is dat iets wat je jaarlijks maakt?
2: Nee, dat is de eerste keer. Manu contacteerde mij een paar maanden geleden met de vraag van Greg, wil ik een keer niet kijken voor een anthem te maken voor Festiloco?
1: Oké. Okay.
2: Dus, het zal wel zijn. We gaan dat direct doen.
1: Ja, Greg, je hebt die dan gemaakt samen met de Ronnie Retro. Ja. Maar hoe begin je dan aan zoiets? Is dat met de richtlijnen dan van Manu? Of?
2: Nee, gewoon met een achterhoofd houden. Het moet zot zijn. Dus ja, Ronnie Retro is ook zot. Dus met dat was het al makkelijk om ergens te starten. Maar we wisten niet goed wat. En we wilden zo'n beetje een gimmick doen. Zo'n beetje speciaals, niet logisch. Dus we hebben een plaat gemaakt waar er in feite in één plaat 2 verschillende platen zitten.
1: Mm-hmm.
2: En dan Ronnie zijn stemmetje erbij is sowieso wel zot, hè.
1: Ja, dus het zijn 2 tracks eigenlijk, hè. Dus instrumentale en dan de ene met Ronnie Retro.
2: Ja, maar in die ene plaat zitten 2 verschillende songs.
1: Aha. Ja. Oké. Okay.
2: Dat is het net het gekke eraan. Dus je begint met een plaat en die gaat over een andere plaat. En okay. Dat is een inplaat.
3: Zalig.
1: Zeg top. Ja, we gaan er sowieso naar luisteren. Maar hij is ook heel erg goed aan het gaan, hè, dat Festiloco anthem.
2: Ja, ik moet zeggen, de reacties waren al heel goed toen ik hem draaide. En we hebben nu gereleased op mijn eigen label, Super Junks Records.
1: Mm-hmm.
2: We staan nu al na een paar dagen op nummer 11 in de Belgium iTunes top 200.
1: Hey, zeg.
3: Wow.
1: Hey. Goed gedaan, jongens. Schouderklopjes.
2: Ja, dus iedereen thuis die aangekocht heeft en gestreamd heeft, dankjewel. Doe ze verder.
1: Ja, aangekocht, want het is effectief ook bedrukt geweest, hè?
2: Ja, klopt. Dus die wordt verkocht ook via vinyl. Het waren er 300 en ik heb er 200 aangeboden, zijn alle 200 al weg. En ik heb er nog 100 overgehouden voor Festiloco zelf, om een merchandise shop aan te bieden aan de mensen.
1: En die zijn ook gesigneerd, zeer belangrijk.
2: Gesigneerd ook, inderdaad. Heel belangrijk.
1: Goed, wat moeten we nog weten over het Festiloco anthem voor we er naar gaan luisteren?
2: Het is gewoon een hele leuke feel-good plaat. Een loco, zoals Festiloco. En hij bonkt goed. En, er zijn 3 versies van. Dus de eerste versie is de original met Ronnie Retro, met zijn stemmetje erin, die Retro Jump is. Ik heb dan ook persoonlijk een andere remix van gemaakt die iets meer techno-retro is. Mm-hmm. Lovers ervan. En dan nog een bonus track. Is dan de original, maar zonder stemmetjes voor de DJ's. Hè. Dus die kunnen goed lang draaien.
1: Oké, okay, goed. Ik hoor het. Het is een feestplaat met nostalgie van vroeger. We gaan eens luisteren naar dat festival. En de...
0: Top 2.

Dat is Geef me na, maar is een loco melodieke.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: And do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Amai, daar regent hier binnen.
6: Zwaansnanny.
5: Jawel, er staan een niemer in de living.
6: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
6: Ja.
5: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
6: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
11: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frank.

0: 2 hakt.
1: Yes, het is nog altijd te doen met de mannen van Festi Loco hier. En jullie zijn ondertussen al toe aan de 6e editie van het festival. Met niet natuurlijk alleen muziek op de line-up en op het festival, maar natuurlijk ook heel wat anders te beleven. Want je gaat je niet vervelen op Festi Loco.
2: Nee, zeker en vast niet.
1: Want ja, wat kan je dan allemaal doen?
2: Enerzijds zijn er de 3 podia's. Dan hebben we een chill- en een foodtruckzone. In het stadspark van Nienhoven is dat in feite.
3: Gezellig. Oh.
1: Ja, het is de bedoeling dat er wel ook mensen wel even zo op hun gemak kunnen, even op adem komen. Ook,
4: zeker
1: zo.
4: Na een set van Greges.
1: Ja, snap ik. Ja.
3: Ik ga zelf naar mijn set altijd naar die plaats om even te gaan chillen. Voilà. Zo gezellig.
1: Oh. Ja, oh. Ja. Dus, je noemde het romantische gedeelte.
3: Het romantische. Het is zo'n gek festival en dan in het centrum en zo. En opeens is een heel andere sfeer. En I love it.
4: Ja, maar nu dat je zegt dat op de radio, gaat iedereen naar je set daar komen. Hè? Zo van, een handtekening.
3: Maar kom naar Rijder een extra plaatje voor jou.
1: Extra bonnetjes.
2: Ja, hij mag dat.
4: Alleen maar liefde.
1: Je zegt het inderdaad, jullie hebben 3 stages, maar misschien toch nog een 4e, want Top Radio gaat daar ook iets doen met ook nog een silent disco standje.
2: Ja, dat klopt. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden.
1: Ah ja, dat is de eerste keer dat dat gaat gebeuren.
2: Ja,
1: okay.
2: Vorig jaar zijn ze ook langs geweest van Top Radio. Als je de ingangen binnenkomt, loop je recht op de Top Radio stand. Dus.
1: Oké, okay, goed. Dus dat is eigenlijk het eerste wat je ziet, Top Radio?
2: Dan nu ook niet.
4: Good try.
1: Ik heb begrepen dat je ook letterlijk van de grond kan gaan.
2: Ja,
1: Festiloco.
2: Voor alle dames en heren die van de grond willen gaan, Festiloco is de moment. Daarvoor moet je je ticket kopen.
4: Ja, het zal wel.
2: En je kunt direct 30 meter hoog gaan. Dus,
1: 30?
2: Ja. Dus er komt terug een zweeftoren van 30 meter hoog. Mooi verlicht. Ook voor s'avonds en zo. En van daaruit kun je in feite de skyline van het festivalterrein zien. En ook van Nienhoven een beetje. Dus,
1: En dan gaat hij rond en dan hoor je de 3 verschillende stages zo.
2: Hij staat eigenlijk aan de bonsai niet de bonsai, aan de retro stage. Mm-hmm. Dus dat is wel tof. Hè?
1: Ja.
2: En wat dat er ook nieuw is, dit jaar gaat er ook een tattoo shop aanwezig zijn. Dus als je wilt, ga je een flamingo op je bil kunnen laten zetten of zo. Dus,
4: wie wil dat nu niet?
1: Je gaat het toch zelf dan doen, toch?
4: Eigenlijk
1: niet.
2: Allee. Daarvoor zijn er professionele mensen.
1: Ik voel hier ergens een weddenschap aankomen.
4: Ik denk het ook wel.
1: Zeg maar, kom dat zien, kom dat
4: linkerbil
1: kijken.
4: Of rechterbil? Oh, sorry.
1: Nee. Wil jij er misschien in zetten, Tim?
4: Maak mijn kop niet zot, hè.
1: Ik voel iets aankomen, alleszins. Zeg, kom het vooral zelf beleven. Hè. 4 juli in Nienhoven.
0: Top 2 haakt. Festiloco.

Hello there. Je luistert nog steeds naar Top Hacked met Festi Loco hier op Top 2.

0: Lowlands.
1: Goedemiddag. De stad Sint-Truiden wil zich burgerlijke partij stellen als blijkt dat de omgeving een rol speelde bij het dodelijke ongeval gisteren. Een jongen van 13 kwam om het leven toen hij met zijn fiets bij een oversteekplaats werd aangereden. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, maar het zou kunnen dat de overgroeide bermen een impact hadden. Volgens de burgemeester was het agentschap Wegen en Verkeer al meerdere keren verwittigd over die gevaarlijke situatie, maar zonder resultaat. Het parket onderzoekt het ongeval. In Groningen in Nederland heeft de politie een tienermeisje opgepakt nadat haar ouders afgelopen nacht dood werden aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Het meisje van 13 zit in isolatie en mag voorlopig alleen contact hebben met een advocaat. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt om te verhuizen. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En dan naar ons voetbal. Landskampioen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk openen het nieuwe voetbalseizoen op vrijdag 7 augustus. Dat maakte de Pro League bekend tijdens de kalendervoorstelling. Op zaterdag trekt bekerwinnaar Union naar Westerlo en speelt Standaard tegen Cercle Brugge. Op zondag is het dan AA Gent tegen KV Mechelen en Anderlecht tegen La Louvière. Antwerp sluit dan de eerste speeldag af tegen SK Beveren, vorig jaar de ongeslagen kampioen in 1B. De competitie is dit jaar voor het eerst weer zonder play-offs met 18 clubs in plaats van 16. Deze namiddag volop zon bij 23 graden aan zee en tot 33 graden elders. Vanavond kans op felle onweersbuien. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm tot 35 graden. Ook 's avonds kunnen er opnieuw forse onweersbuien zijn. In het weekend blijft het erg zonnig met maxima tot 32 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Festival.

0: 4 juli dan vindt er een kleine aardbeving plaats ter hoogte van Nienhoven, want dan is er Festi Loco. Niet met 1, 2, maar in totaal 3 podia kan je daar spotten.
1: Ja, dat klopt. We hebben een retro stage, we hebben een après-ski stage en dan hebben we de Loco Main Stage.
0: Zijn dat altijd al 6 jaar lang die 3 stages geweest? Of is dat wel zo'n beetje gegroeid inderdaad met het festival en met de jaren?
1: Het is gegroeid met het festival in feite. Want het eerste jaar was het enkel een retro stage en dan de main stage. En dan het tweede jaar zijn we met een après-ski als derde podia erbij gekomen in feite.
0: Oké, en dat werkte. Dat was een succesformule. Dus die heb je teruggebracht.
1: Ja, ik vind dat dat is voor ieder wat wils. Hè. Ben je vroeger veel naar de discotheken geweest, heb je de retro stage. De après-ski, dat is een foute party een hele dag. En de main stage, daar zetten we iets grotere namen. Tot een uur of 9 is dat redelijk rustig, tussen aanhalingstekens. Hè. Mm-hmm. En vanaf 9, 10 uur wordt dat een beetje harder met Mark with the Game, Pat B, enzovoort.
0: Ja. Oké, okay, leuk. We hadden het daar net ook al een klein beetje over. Maar je maakt dus, of jij bedenkt eigenlijk, al die stages vormgevelijk zelf, hè?
1: Ja, we zijn redelijk creatief daarin en dat is al jaren ons lang leven in feite.
0: Ja, zot, want jullie gaan iets speciaals doen met de arena vorm van de main stage, hè?
1: Ja, dus het is het eerste jaar dat er nu echt de main stage gaat een podium van 40 meter breed zijn. Mm-hmm. En ja, dat is een soort tsunami-golf die over de mensen gaat vliegen. Dus ja, het gaat redelijk de moeite zijn met de nodige animatie, dieren in, ja, enzovoort.
0: Ja, dan heb je ook nog die retro stage. Dat is wel een goede vraag. Waarom noemt hij de Octopussy stage?
1: Ja, omdat...
2: Backstage dus.
1: Nee, dus, dat podium is in feite in een tent. Mm-hmm. Maar die tent is... in die tent, het podium is een 25 meter... brede octopus die we laten ontwerpen hebben. En dat is in feite het decor. En de DJ's, de vorige jaren stonden ze erin, maar nu gaan we ze ervoor zetten, zodat er nog meer interactie is met het publiek.
0: Oké, okay, leuk, fijn. 3 stages in totaal?
1: Ja.
0: Zijn we daar zeker van?
2: 3 of
1: ja,
2: misschien?
1: Wel, er is een kleine verrassing, maar we gaan daar nog niet te veel over zeggen. Maar in feite, dit jaar gaat er een secret stage komen.
0: Mm. Maar we gaan er niet meer over vertellen, of wel? Nee. Wil je er iets over kwijt?
3: Wie zoekt die vent?
0: Voilà. Voilà, dat is een heel goede tip. Zeg, zo meteen gaan we bellen met een van de mensen die al een paar keer op die grote Octopussy stage heeft gespeeld. Een van de headliners ook van op het festival, DJ Ghost.
4: Top 2 Hat. Festi Loco.

0: Hij draait al jaren mee en hij kent de scene als geen ander. Een grote vriend ook van het festival. Ik heb DJ Ghost aan de lijn. Dag DJ Ghost.
1: Ja, helemaal. Dag iedereen. Niet alleen grote vriend, ook een dikke vriend.
0: Dat heb je zelf gezegd, hè?
1: Ja. Super, super. I love it.
0: Zeg, jij gaat helemaal vanuit het zonnige Spanje komen voor Festiloco.
1: Absoluut, en met kei veel plezier. Want ik ben weer heel benieuwd of dat ik weer in zo'n octopussy ga staan, of dat ik op iets anders ga staan, of in iets anders ga staan. Dus voor mij is het nog even een verrassing, ja. Maar ik kijk er wel naar uit.
0: Ja, ik weet niet, maar hoe wil je het dan uit de doeken doen, hoe het eraan toe gaat gaan?
2: Ja, het is het laatste jaar, de Octopussy Retro Stage. Maar op vraag van de DJ's gaan jullie er dit jaar voor staan, voor de Octopus. Niet meer in, zodat er nog meer persoonlijk contact is met de mensen.
1: Ah, dat vind ik tof. Ja, goeie bal. Ja, goeie bal.
3: Super, super, super.
0: Ghost, je hebt ook al een aantal keer gedraaid op Festiloco. Weet je van buiten hoe vaak al?
1: Nee, ik word oud.
2: Wij ook niet.
1: Je moet mij helpen. Ja, wij ook niet.
3: Ik denk vier.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk vier keer.
0: Ja. Ja. Dus je hebt het festival, je kent het festival, je hebt er al een paar keer gespeeld.
1: Ja.
0: Wat is er nu zo bijzonder?
1: Ik heb er ook mee
0: gegroeid. Ah ja, voilà. Wat is er zo bijzonder aan Festiloco?
1: Wel, het zit eigenlijk in een titel. Het is allemaal een klein beetje zotter dan al de rest. Dus ik vind dat wel leuk dat het zo een fris en vooral een beetje alles kan, alles mag festival is.
2: Ja.
1: En dat maakt het anders dan de rest, vind ik.
0: Mm-hmm. En pas je je set dan daar ook naar aan? Dat hem nog een keer is?
1: Nee? Nee, ik ga... ik bereid nooit iets voor. Hè. Dan moet je ten eerste al weten over een DJ Ghost setje.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb tussen de 10 en de 15.000 liedjes op mijn sticks staan. Hè, vroeger kwam ik met 3 platenbakken. Met 300 vinylletjes in mijn setjes spelen. Nu heb ik zoveel keus en ik zie gewoon voor mij en ik voel voor mij waar dat de mensen willen, waar dat ze naartoe willen gaan. En dan probeer ik op, ja, dikwijls is dat maar een uurtje tijd, een verhaaltje te schrijven dat ze de ghost style hebben, maar dat ze ook ja, de sfeer van het festival zelf meepikken. En ja, voor Festiloco gaat dat natuurlijk ja, een beetje steviger zijn en een beetje populairder. En dat ga ik dan met veel plezier spelen.
0: Oké, goed.
4: Ja, het is ook al een weg entertainen weer, hè, wat dat ze doen. Echt aanpassen op het moment zelf. En dat doe jij ook, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, je moet het volk lezen, vind ik. Het is niet vroeger, zoals in de discotheek, hè, hoe dat ik groot ben geworden met de Cherry Moon of Club H2O, dat ik daar een hele nacht van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends een verhaal schreef en opbouwde en zelfs rekening hield met van ja. Nu moeten de mensen iets gaan drinken bij de bar en dat. Nee, nu gaat je gewoon op dat uur tijd... Gaat je zorgen voor sfeer en gaat je zorgen dat je toch ook wel iets anders doet dan al de rest. Want anders ja, kunnen ze er beter in een jukebox zitten en op play duwen. En dat is niet de bedoeling natuurlijk.
4: Nee.
0: Heerlijk. Zeg DJ Ghost, ik kijk al uit naar jouw stage. En vooral ook de content die dat erbij hoort op de Octopussy

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja. Ook.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan C of nee? Je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Moed van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
3: Modu van.
2: Gelijk wie dat er wint. Wie er maar ik kom in het zak slimmer.
5: Land of Love. Zaterdag, 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
6: Top 2. Festiloco.

0: hackt.
1: Je hebt het misschien al eens gezien als je de socials hebt gezien van Festiloco. Maar er staat één heel erg belangrijk figuur centraal. En dat is voornamelijk Rosé de Flamingo.
2: Ja, dat klopt. Sinds enkele jaren is Festiloco met een mascotte afgekomen. En Manu, die ik al heel lang ken en een goede vriend is van mij, die zocht een zot om daarin te kruipen.
1: En dat ben jij, Tim.
2: Dat ben ik geworden, ja.
1: En van waar komt de naam Rosé? Drinkt hij veel rosé?
3: Ja, een flamingo is roze.
1: Roze, ja.
3: En dus,
1: ja.
3: Dat is vrij duidelijk. Hè?
1: Ja. Zeg, Tim, je bent niet enkel en alleen de mascotte van het festival, maar je hebt wel verschillende jobjes en verschillende petten die dat jij opzet, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, ik kan in gedaantes veranderen. Nee,
1: Altijd handig?
2: Ja, het zal wel zijn. Nee, ik mag dit jaar openen met Poco Loco Gang. Ja. Die dit jaar 25 jaar bestaan.
1: Wauw.
2: Ja, van de originele Fred van der Mast en Bart van de Keer is het enkel nog Bart van de Keer die overgebleven was. Ik had die leren kennen en we waren op dat moment samen aan het zingen en die zei van, oh, jij kan zingen. Willen we niet samen een plaat maken? Dus ter ere van 25 jaar Poco Loco Gang hebben wij een nieuwe single uitgebracht.
1: Ah, mooi.
2: Live. Ja, eigenlijk ook een beetje de nostalgietrip terug naar de beginjaren. Nee, de eindjaren van de 99. Terug de mensen daar naartoe brengen. Dus daarmee gaan we het festival zo wat openen. Dan ga ik presenteren.
1: Ja.
2: Ga ik de mainstage iedereen aankondigen. En dan dit jaar gaat Festiloco Sound System afsluiten van 1 tot 2.
1: Oké.
2: En dat is dan samen met mijn makker DJ Freefall.
1: Ja. Iconic. Belooft nu al zot te worden. Ja, Tim, ik hoor het. Je bent niet te missen daar op Festiloco. Vaste waarde. Maar er is nog zo'n figuur dat daar is, rondloopt en ook iets te maken heeft met het anthem. Dat is natuurlijk Ronnie Retro. Hè.
4: Ja.
1: Hoe is hij in contact gekomen met het festival?
3: Ja, Ronnie Retro draait ook, vliegt ook van het een in het ander. Van You Never Walk Alone naar een vette retroplaat.
1: Heerlijk.
3: En dat is het concept dat wij willen op Festiloco.
4: Als het plat mag, platter kan niet. Platter kan niet.
2: Ja, dat is waar.
1: Platter kan niet. Zeg, we gaan ook wel een klein beetje opwarmen, want Ronnie Retro heeft ook een setje gemaakt. Hier nu voor top 2. Dus maak je borst maar nat voor die mini megamix van Ronnie Retro. En blijf zeker hangen, want straks dan kan jij gewoon nog tickets winnen voor Festiloco.
0: Top 2 haakt Festiloco.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Het Brusselse parket heeft een opsporingsonderzoek geopend na de bedreigingen tegen het personeel van Securrail. Dat is de veiligheidsdienst van spoorwegmaatschappij NMBS. Het gaat om een Frans dreigbericht dat gisteren binnenkwam via de klantendienst van NMBS. Daarin werd onder meer gedreigd om Securrail-medewerkers neer te steken. En het zou niet de eerste keer zijn dat zij dreigbrieven krijgen. Wie precies achter die bedreigingen zit, moet het onderzoek nog uitwijzen. De Nederlandse webshop Funcaps zou gelinkt kunnen worden aan 18 sterfgevallen. Dat zegt het Openbaar Ministerie op het proces in Nederland, waar 3 verdachten terecht staan. Ze verkochten jarenlang extreem verslavende medicijnen tegen angst- en slaapproblemen op hun webshop. Tientallen mensen zijn er mogelijk aan gestorven. In 18 gevallen kan het Openbaar Ministerie ook echt een directe link bewijzen en 4 andere gevallen worden nog onderzocht. In ons land kregen 2 verdachten eerder dit jaar al celstraffen. Hun webshop is offline gehaald. En de ronde van Zwitserland voor vrouwen is overschaduwd door een zware valpartij. De Sloveense Urška Zigard verloor de controle op een verkeersdrempel en viel zwaar in de slotkilometer van de tweede rit. Ze bleef een tijdje onbeweeglijk liggen, maar werd wel bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er nu aan toe is, is niet duidelijk. Zigard is de vriendin van wielerster Tadej Pogacar. Die rijdt op dit moment ook de ronde van Zwitserland bij de mannen. Deze namiddag volop zon bij 23 graden aan zee en tot 33 graden elders. Vanavond kans op felle onweersbuien. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm tot 35 graden. Ook 's avonds kunnen er opnieuw forse onweersbuien zijn. In het weekend blijft het erg zonnig met maxima tot 32 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Festiloco. Top!

0: 2 haakt.
1: Heel wat mooie namen te spotten op de line-up, maar vooral één heel erg grote, mooie en klinkende naam. Ruben van Gucht, hallo daar.
2: Hey.
1: Zeg, het is de eerste festivalzomer als DJ voor jou ook, hè?
2: Ja, dat klopt. Vroeger stond ik aan de andere kant, dus het is niet dat ik nog nooit een festival bezocht heb, maar... Het was wel de allereerste keer als artiest, ja.
1: Ja, en dan sta je meteen mooi te blinken daar op die line-up van FestiLoco. Ken je het festival een beetje?
2: Ik ben ondertussen al wat beelden gaan kijken en ik heb natuurlijk mijn goede leermeester Greg, die al veel ervaring heeft op dat soort van festivals, dus die heeft er mij al het een en het ander over verteld.
1: Oké. Hey, wie weet, nog een surprise back-to-back ergens of zo.
3: We gaan een keer moeten doen, hè.
2: Ja, dat is waar. Dat hebben we nog niet gedaan, hè, Greg?
3: Nee, nog niet, inderdaad.
1: Ja, FestiLoco, het is allemaal een beetje gek en zot. Heb je al een idee wat je gaat draaien?
2: Nee, ik moet wel zeggen, we zijn zo destijds, toen het allemaal in de kinderschoenen stond, heb ik met Greg een soort basisset samengesteld van platen die wat binnen de genre liggen dat ik graag speel. Maar ik merk nu wel ondertussen, door het heel veel te gaan doen, zit ik nu toch al aan 10 basissets of zo met verschillende nummers in en ik voel dat dat allemaal heel snel evolueert en dat ik dus nog niet weet op dit moment wat ik daar ga spelen.
1: Oké, goed. Klinkt spannend, hè?
2: Ja, maar ik kijk er ook wel naar uit. De Greg heeft me ook altijd in het begin gezegd van kijk, dat is heel normaal nu dat je super gefocust bent en dat je misschien nog niet het plezier. Ik haalde wel het plezier eruit, maar ik was ook vooral heel geconcentreerd. En nu merk ik wel, we zijn nu toch 30 sessies later of zo dat ik gespeeld heb, dat ik ook heel hard kan beginnen genieten van en de muziek en de mensen die plezier aan het maken zijn. En dat is ook wel een veel comfortabelere manier van draaien.
1: Ah, wel, ik hoop dat je er heel hard van gaat genieten. Ik had hier nog een vraagje vanuit mannen zelf, vanuit FestiLoco. Heb je al enig idee hoe je daar gaat geraken?
2: Ja, sowieso met een auto en met een chauffeur. En moeten ze er ook al een naam voor weten? Of is dat voor de guestlist?
3: Voor de guestlist, hè.
4: Graag, ja, graag.
2: Ik laat het jullie nog weten, jongens, maar het zal waarschijnlijk zoals altijd bij mij iemand van vrouwelijk geslacht zijn.
3: Tja, dat hadden we niet verwacht, hè, man.
2: Ja. Oh, surprise, surprise.
3: Ja. Yeah.
1: Hey, Ruben, ik wens je heel veel plezier daar op FestiLoco en heel veel succes met die set, hè.
2: Dankjewel.
1: Doei.
2: En misschien aan de mensen van FestiLoco om mij uit te nodigen.
1: Voilà, dat is met heel veel liefde ontvangen hier ook.
4: Graag gedaan.
2: Bye bye.
1: Salutjes.
0: Top 2 haakt. FestiLoco.

0: Hallo, fantastische keuze van jou om te luisteren naar Festi Loco. We gaan nog een hele tijd door met Top Hect hier op Top 2.
1: Six centuries ago, the last visitor from Earth

4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Top 2. We make you move. Top 2 haakt. Festiloco.

0: Zesti Loco.
1: Yes, het is nog altijd met Zesti Loco te doen. Maar ik wel het petje afzeggen van nu voor alles wat jij al doet de afgelopen jaren. Dat is toch waanzinnig wat jij neerzet. Want dat is niet jouw fulltime job ook, hè?
2: Nee, dat is een uit de hand gelopen hobby.
1: Maar wel tof, denk ik, om je daarmee bezig te houden.
2: Ja, dus heel leuk, heel leuk.
1: Zeg, belangrijk, zijn er nog tickets voor Zesti Loco?
2: We zitten momenteel in wave 3 en daar zijn er nu nog 1000 tickets.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, we verwachten dat die in het einde van de maand die verkocht zijn. En dan de laatste dagen zijn er nog in de wave 4 de laatste 1000 tickets. En dan gaan we misschien een keer sold out gaan.
1: Ach, dat zou mooi zijn, hè?
2: Ah, dat zou heel mooi zijn.
3: Dus wees er als de flamingo's bij.
1: Ja, en haast je vooral naar de site.
2: www.festiloco.be.
1: Voilà, vandaag moet je dus zijn als je tickets wilt kopen. Maar als je nu goed oplet, dan kan je gewoon tickets winnen. Als jij het antwoord weet natuurlijk op de volgende wedstrijdvraag. En dat is...
2: De hoeveelste editie is dit jaar...
1: Ja, van Zesti Loco. We hebben het al een paar keer gezegd, maar als je goed hebt opgelet of je bent gewoon een grote fan, stuur nu het antwoord in de Top Radio BE app en dan ben jij er misschien met plus one nog bij. Hopsa!
0: Top 2 haakt. Zesti Loco.

0: Hallo, Key to Party, kan ik je helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
7: Top 2.
8: We make you move.
7: Top 2 haakt. Festiloco.

0: Twee haakt. Festi Loco.
1: Yes, het is wel om met Festi Loco te doen. En mag ik wel het petje afzeggen, maar nu over alles wat dat jij al doet de afgelopen jaren. Dat is toch waanzinnig wat jij neerzet. Want dat is niet jouw fulltime job ook, hè?
2: Nee, dat is een uit de hand gelopen hobby.
1: Maar wel tof, denk ik, om je daarmee bezig te houden.
2: Ja, dat is heel leuk, heel leuk.
1: Zeg, belangrijk. Zijn er nog tickets voor Festi Loco?
2: We zitten momenteel in Wave 3 en daar zijn er nu nog 1000 tickets.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, we verwachten dat tegen het einde van de maand die verkocht zijn. En dan de laatste dagen zijn er nog in de Wave 4 de laatste 1000 tickets. En dan gaan we misschien een keer sold out gaan.
1: Ach, dat zou mooi zijn, hè? Ah,
2: dat zou heel mooi zijn.
3: Dus wees er als de flamingo's bij.
1: Ja, en haast je vooral naar de site.
2: www.festiloco.be.
1: Voilà, vandaag moet je dus zijn als je tickets wilt kopen. Maar als je nu goed oplet, dan kan je gewoon tickets winnen. Als jij het antwoord hebt natuurlijk op de volgende wedstrijdvraag. En dat is...
2: De hoeveelste editie is dit jaar...
1: Ja, van Festi Loco. We hebben het al een paar keer gezegd, maar als je goed hebt opgelet of je bent gewoon een grote fan, stuur nu het antwoord in de Top Radio BE-app en dan ben jij er misschien met plus one nog bij. Hopsa!
0: Top 2 haakt. Festi Loco.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemiddag. Europa kreunt onder een hittegolf. In ons land is de hittewaarschuwing voor morgen opgeschaald naar code oranje. Enkel aan de kust geldt nog code geel. Morgen wordt de temperatuur rond 35 graden voorspeld. Het is dus belangrijk om genoeg te drinken, niet te veel te sporten en voldoende schaduw op te zoeken. Heel warm bij ons, maar nog heter in Frankrijk. Daar stijgen de temperaturen de komende dagen tot zelfs zo'n 40 graden. Tientallen treinen werden al geannuleerd. Lessen en examens worden uitgesteld of zelfs opgeschort. Ook Duitsland zet zich nog schrap voor temperaturen tot 38 graden. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn moet besparen en wil volgend jaar 200 ritten schrappen. Veel ouders en scholen reageren ongerust op die plannen. De Ridder zegt intussen dat ze zich aan het budget moet houden, maar ze bekijkt wel of er nog aanpassingen mogelijk zijn. Pas tegen het einde van de zomervakantie zal duidelijk zijn of en hoeveel ritten er precies worden geschrapt. En geruststellend nieuws over de Sloveense wielrenster Urška Žigart. Ze viel vanmiddag zwaar in de slotkilometer in de tweede rit van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. Het zag er erg uit, maar ze houdt er enkel een kaakbreuk aan over. Žigart verloor de controle op een verkeersdrempel en werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze is trouwens de vriendin van wielerster Tadej Pogacar. Die rijdt op dit moment ook de Ronde van Zwitserland bij de mannen. Vanavond trekken er mogelijk felle onweersbuien over ons land. Het koelt eigenlijk niet echt af. Nog vrij warme minima bij 21 graden. Morgen wordt het nog heter, tot zelfs 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien en ook in het weekend nog zonnig en warm met maxima tussen 30 en 35 graden.
2: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehackt door Festiloco.

0: Festi Loco.
1: Bijna even belangrijk dan feesten en drinken is natuurlijk ook de food. Zijn er wat leuke foodstandjes te bespeuren op Festi Loco?
2: Ongelooflijk veel. Ongelooflijk.
1: Oh. Ja, echt?
2: Ja, dat is...
1: Ja, Greg, je had het al over. Het is jouw meest romantisch plekje.
3: Ik krijg al honger als ik eraan denk.
1: Nee, maar wat kan je dan allemaal eten?
3: Ja, wel, het leuke eraan is, ik draai op de retro stage en ik moet brugje overkomen. En als dat brugje overkomt, op de rechtse kant, zie je zo in de put al zo, die mooie lampjes allemaal. En zo die mensen op die bankjes zitten. Het heeft echt iets sprookjesachtig, ik kan het niet anders zeggen. Zo rond die plaats, de lampjes, de bomen en dan die voetrugs er rond. Ik vind het echt supergezellig. Ik vind het romantisch.
1: Kei leuk. Wat is jouw favoriete eten op het festival, Manu?
2: Frietjes, natuurlijk.
1: Heerlijk. Ja. Zou ik met stoofvlees en zo? Of,
2: ja, stoofvlees. alle snacks zijn er. Bicky burgers zijn er natuurlijk.
4: Met mayonaise en curry ketchup.
3: Oh, we hebben ook...
2: Bicky burger is met de 3 sausjes en handjes.
3: Ja. Ja. Ik ging ook zeggen, ze hebben ook van die verse hamburgers. Hè. En, ik ga naar daar. Die zijn normaal lekker, man.
2: Ja. Angusburgers, ja.
3: Ja, oh.
2: Dan ook zo van die halve pita broden hebben we. Dus, en het is echt wel lekker. Allee, het is één firma die met allemaal die eetkramen komt, maar die zijn echt kwaliteit.
1: Oké. En ik heb ook begrepen dat die daar niet betaalt in geld, maar in flamingo's.
2: Dat klopt helemaal.
1: Oké, goed. En dat werkt met een betaalkaart, betaalsysteem met een bandje.
2: Ja, dat is een bandje met een chip op. En daar kan je geld opladen. En daarmee kan je overal eten, drinken. Ook merchandise kopen van Festi Loco. Er is ook merchandise.
1: Ah ja, dat is ook daar. Oké, okay, tof.
2: Dat is ook aan de foodtrucks en zo. En de kermisattractie kan je ook doen. Dus ja.
1: Greg, het is jouw meest romantische spotje daar. Maar ik kan wel inkomen dat de stage ook wel iets van jouw favoriete dingen te doen zijn.
3: Dat is mijn aller favorietste plaats.
1: Zeg, je hebt ook nog een speciaal setje voor ons voorbereid. Wat kunnen we daarvan verwachten?
3: Wel, ik heb een setje voorbereid met alleen maar eigen tracks en remixen die al uitgebracht zijn of nog moeten komen. Ik heb een paar remixen gemaakt die... echt wel lekker zijn, dat zeg ik het zelf. En dan het allerbelangrijkste, de plaat van Festi Loco Anthem, dat ik met Ronnie terug gemaakt heb. Daar start ik mee vandaag, ja, sowieso. Hè.
1: Alright, ik ben heel erg benieuwd, dus we gaan luisteren naar die set van Greg S.
0: Top 2 haakt Festi Loco. Kinder.
5: Is de Ronnie in de hey. Zeg, Greg, klitster is een graaf, kikskrinio. Ja, dat is hem. Geef me na, maar is een lokko melodieke.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Ik krijg dan niet om u, hè.
4: Zat ik het al dus kies gezet? Kijk de keer bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
3: Gooses, mijn geen op nijn.
4: Het moet weer al juist zien, wij.
3: www.gooseshefdrucks.be. Hola, er zijn al een nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
4: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
3: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
5: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
6: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
7: Ja, vent, ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is er een beetje sauna.
6: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
7: Sun wien?
6: Sun Systems.
8: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
7: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.
9: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
10: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
11: Top 2. We make you move. Top 2 haakt. Festiloco.

0: Yes, het is nog steeds te doen bij het Festiloco. Er zijn nog tickets te koop. Je kan gewone tickets kopen, maar er zijn ook wat specialetjes dat je kan doen. Want je kan bijvoorbeeld ook een VIP-tafel boeken.
1: Ja, met je bedrijf kan je naar Festiloco komen, naar onze VIP. En dat is toch iets speciaals. Dus niet zoals andere festivals waar dat een paar tafeltjes zijn, maar op Festiloco hebben alle bedrijven hun eigen VIP-tafel waar dat heel het festival niemand anders komt aan zitten.
0: Ja, en dat is ook met eten, heb ik begrepen.
1: Tuurlijk is dat met eten, ja. Allee, ja, een festivaldag doorstaan zonder eten, dat
0: komt
1: niet goed.
0: Maar het is wel speciaal eten, dus daarom mag ik een beetje lachen.
1: Dus... Ja. Dus van 5 tot 7 worden er constant koude en warme hapjes geserveerd. Mm-hmm. En dan van 7 tot 9, van het jaar is dat, terwijl dat Willy Sommers komt optreden bijvoorbeeld, kunnen 2 uur lang Côte à l'Os à volonté eten.
0: Heerlijk. En hoeveel kilo heb je dan besteld?
1: De traiteur moet maar zien dat hij genoeg mee heeft.
0: Heerlijk, maar daar zijn dus ook nog kaarten voor te kopen via de website.
1: Er zijn nog enkele VIP-tafels vrij, ja.
0: Zeg, en als je eens kijkt richting de toekomst van Festiloco, hoe ziet die eruit?
2: Wel, rooskleurig.
0: Rooskleurig, ja. Buiten dat die rooskleurig al is, ja.
1: Maar mag het stadsbestuur van Ninove heel dankbaar zijn, want afgelopen jaar hebben we een vergunning gekregen voor de volgende 5 jaar.
0: Ey.
1: Dus, en dat is wel... ik ben hun daar heel dankbaar voor.
0: En je gaat het dan ook doen, de komende 5 jaar?
1: Natuurlijk, ja.
0: Oké, goed.
3: Ja, wij zijn ook dankbaar natuurlijk, als DJ. Dus,
0: ja, zeker. Hey, zeg mannen, dat was het dan. 6 uur radio vliegt gewoon zomaar ineens voorbij. Amai. Dikke merci voor de zotte 6 uur lange radio met Festiloco. En dan hoop ik vooral samen met jullie weer dat het heel goed weer gaat zijn. En heel veel plezier op Festiloco.
4: Zeker.
1: Dank u wel.
0: Salutjes.
5: Bye. 2 haakt. Festiloco.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Europa kreunt onder een hittegolf. In ons land is de hittewaarschuwing voor morgen opgeschaald naar code oranje. Enkel aan de kust geldt nog code geel. Morgen worden temperaturen rond 35 graden voorspeld. Het is dus belangrijk om genoeg te drinken, niet te veel te sporten en voldoende schaduw op te zoeken. Heel warm bij ons dus, maar nog heter in Frankrijk. Daar stijgen de temperaturen de komende dagen tot zo'n 40 graden. Tientallen treinen werden al geannuleerd. Lessen en examens worden uitgesteld of zelfs opgeschort. Ook Duitsland zet zich schrap voor temperaturen tot 38 graden. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn moet besparen en wil volgend schooljaar 200 ritten schrappen. Daardoor zouden heel wat kinderen nog langer op de bus moeten zitten. De Ridder zegt intussen dat ze zich aan het budget moet houden, maar ze bekijkt of er nog aanpassingen mogelijk zijn. Pas tegen het einde van de zomervakantie zal duidelijk zijn of en hoeveel ritten er precies worden geschrapt. Europese autofabrikanten moeten binnenkort gerecycleerde plastics gebruiken in hun voertuigen. Dat staat in een nieuwe wet die werd goedgekeurd in het Europees Parlement. Afgedankte auto's zitten vol waardevolle grondstoffen. Maar elk jaar verdwijnen er 3,5 miljoen autowrakken uit de Europese Unie, vaak naar Afrika. De nieuwe wet moet dat nu voorkomen. Tegen 2032 moet 15% van de gebruikte plastics in wagens gerecycleerd zijn en tegen 2036 een kwart. En wielrennen. Tim Herlier heeft de tweede rit van de Ronde van België gewonnen. Hij was dit keer wel de snelste in een massasprint in Knokke-Heist. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede, ons landgenoot Jasper Philipsen derde. En morgen is er dan de koninginneretappe met aankomst op de muur van Durbuy. Vanavond trekken er mogelijk felle onweersbuien over ons land. Het koelt eigenlijk niet echt af, nog vrij warme minima bij 21 graden. Morgen wordt het nog heter tot zelfs 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien. En ook in het weekend nog zonnig en warm met maxima tussen 30 en 35 graden.

0: Oh, onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
0: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
2: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winneke en Michael Amani. Dreambeats. Wham!

0: 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heen mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me wat, plezant blijven, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
2: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Binnenlandminister Kaintijn wil veiligheidsagenten van Secureel uitrusten met een wapenstok. Het Secureel personeel staat in voor de veiligheid op het perron, in de trein en in de stations. Eerder deze week was er een zwaar agressie-incident in het station van Antwerpen Centraal. Twee Secureel-medewerkers van NMBS raakten zwaar toegetakeld. Gisteren raakte ook bekend dat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Kaintijn vindt het geweld onaanvaardbaar en bekijkt hoe de veiligheid in en rond de stations kan worden verbeterd. In Nuenen in Nederland zijn explosieven gevonden in een toekomstig asielcentrum. Bouwvakkers zagen die liggen door een kapotte ruit. Een deel van het gebouw werd vernield en er is ook een brandje gesticht. Alle explosieven zijn wel onschadelijk gemaakt. Het is al de derde keer dat het gebouw wordt vernield. Tegen augustus krijgen er zo'n 160 asielzoekers opvang. Maar daar wordt fel tegen geprotesteerd. De gemeente kreeg meer dan 1000 klachten tegen het asielcentrum. En in de Ronde van Zwitserland heeft de Fransman Romain Grégoire de tweede rit gewonnen. Hij was al vroeg ontsnapt in een heuvelachtige etappe. De Spanjaard Camrubi werd tweede, de Nederlander Lemmen derde. En de Sloveen Tadej Pogacar probeerde de groep vluchters nog in te halen, maar hij kwam net te kort. Hij werd achtste, maar hij blijft wel leider in het klassement. Vanavond trekken er mogelijk felle onweersbuien over ons land. Het koelt eigenlijk niet echt af. Nog vrij warme minima bij 21 graden. Morgen wordt het nog heter, tot zelfs 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien. En ook in het weekend nog zonnig en warm. Met maximaal tussen 30 en 35 graden.

0: Amai, daar regent hier binnen.
1: Oh, zwaans, Nanny.
0: Jawel, er staan er niet meer in de living.
1: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
0: Dakmeester?
1: Ja.
0: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
1: Dakmeester. Zwaans, Nanny, hey.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krijkemeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Modu van.
3: Liquidator wint, wie er mooi kabinet de zak slimmer.

0: zot word ik, jong. Schabber komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het nu meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
2: Top 2.